0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen, maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Lars Militse met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema en ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers, één persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Het land is vlak, de lucht bewolkt, althans in het algemeen. Een koppig mensenras bevolkt het afgegraven veen. En wat betreft de nijverheid in deze barre streek, ik hoop niet dat u mij verwijt dat ik vrijmoedig spreek. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. Gewoonlijk in de schuur, maar bij mooi weer op het gazon. Een arbeid die na 1870 begon. Ik heb het uit de allerbeste bron. En als u in Oost-Groningen eens met de mensen praat, in hun bescheiden woningen of anders maar op straat, dan onderkent u gauw genoeg hoe men hier leeft en leidt. Hoe men bijvoorbeeld 's morgens vroeg gezamenlijk ontbijt. Dat gaat met strokarton, dat gaat met strokarton. In hard gebakken reepjes of gesnipperd in bouillon. Het kon geen kwaad als u zich daar eens even op bezon. Ik heb het uit de allerbeste bron. Hier geldt een zedenleer waaraan men grote waarde hecht. En wie een misstap heeft begaan, wordt onverwijld berecht. Dat gaat

allerbeste bron. Maar ook bedrijft men spel en sport, begrijp me niet verkeerd. Het kan erg leuk zijn en er wordt vrij veel gemusiceerd. Dat gaat met stroom.

kan. Het is verder nuttig dat u weet in welk eenvol ornaat men daar nog altijd wordt gekleed wanneer men trouwen gaat. Dat gaat met

haar beste bron. Soms wordt er in het veengebied een eeuwfeest aangericht, waarbij dan iedereen geniet een kostelijk gezicht. Dat gaat met

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten, maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. Eén van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: RTV Gouwenstad, je eigen omroep in de buurt.

Van Plaswijk tot en met Stolwijkersluis. Altijd en overal. RTV Gouwestad.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
1: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
0: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
2: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
3: Ze zijn ook heel benaderbaar. Dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
0: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Den Haag richting Utrecht staat 6 kilometer file tussen Nieuwebrug en de Meren. Er ligt een dier op de weg en de vertraging is een kwartier. Er zijn voorlopig twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Halve Stad.
6: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
8: Halve Stad.
9: Dit programma is eerder op Gouwe Stad Radio uitgezonden.

0: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
1: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
2: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
0: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van drie rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft drie mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisternacht drie mensen gedood, vier anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van twee verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een derde verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
3: We now know that at least two people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a third possible suspect.
0: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk is de N210 Rotterdam richting Schoonhoven dicht bij de Algerabrug. Er staat 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Oude Stad.
6: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
7: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
1: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
0: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
2: Zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
0: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat een kapotte vrachtwagen bij Rijswijk-Plaspoel-Polder. 5 kilometer file geeft ook 5 minuten vertraging. De N210 Rotterdam-Schoonhoven is in beide richtingen dicht bij Krimpen aan de IJssel door een ongeluk bij de Algraabrug. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd, dus een gebied vier keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door een kapotte auto op de A12 Utrecht richting Den Haag tussen de Meren en Nieuwebrug rijdt het langzaam over 4 kilometer. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische gouden ouwe.
1: Nostalgische gouden ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar, want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur en die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog, dus 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm, met maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar al wat langzamer. De spits stelt nog weinig voor, maar komt wel langzamerhand op gang. Onder andere door een ongeluk op de A4 richting Den Haag vanuit Rotterdam. Tussen de Keteltunnel en Den Hoorn, 10 minuten vertraging. En ook drukte richting Rotterdam voor de Keteltunnel. 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna twee keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een behoorlijk lange file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor de keteltunnel 3 kilometer en een half uur extra. Dat is deels omdat de A20 dicht is richting Gouda. Daar wordt aan de weg gewerkt tot 7 augustus. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur. Shake.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog aan de kust. 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat nog file op de A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor knooppunt Benelux een file van 20 minuten. Komt er een eerder ongeluk. De weg is daar weer vrij. Hou wel rekening met het tunneldoseren in de keteltunnel. Je hebt daar nog wel ongeveer een half uur vertraging alles bij elkaar opgeteld. Verder ook nog iets van file op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Tussen Delft en Overschie. 2 kilometer en 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
5: Halve Stad.
6: Engage.
7: Let's roll, baby.
6: Yes.
8: Listen to the music. Met Paul Reilaert.

Ja, zo klinkt hij toch helemaal 2026, deze plaat. Uit 1983, de Balearic Breeze remix van Club Tropicana. You're the Wham!

Ja, en van harte welkom bij weer een nieuwe zomerspecial van Listen to the Music. De serie van 5 is vorige week begonnen. We zijn vandaag dus in de tweede week aanbeland. En we gaan vandaag ook weer veel lekkere plaatjes draaien uit het verleden. Of ook wel muziek van vandaag. En dan uiteraard in een totaal andere jas. Dan in een hele lekkere lange uitvoering die we draaien. Dus dat is ook zeker de moeite waard om te blijven luisteren naar dit radioprogramma. Zometeen Just the Way You Are van Milky. Samen met David Guetta in de mix. Een plaat van dit moment. Eerst draaien wij even lekkere oude. Van Boney M. Dit is Sunny in de Blank & Jones Summer Vibe Remix.

En deze plaat is mede dankzij TikTok opnieuw een grote hit geworden. En de originele versie komt uit 2002, Milky and Just the Way You Are. Er is dus een mix uitgebracht die in de top 40 staat op dit moment. Maar wij draaien dan weer een andere versie van die mix. Een mix gemaakt door David Guetta. Je hoorde Just the Way You Are dus in de versie die je zojuist hoorde hier in de zomerspecial van Listen to the Music. Nu een andere mix, een zomermix, de USA Summer.

De lekkerste platen en dan in de mix. Dat is een beetje het concept van de zomerspecial. En dat doen we ook dit jaar weer in 2026. Dat was muziek van Bruno Mars. Van dit jaar ook I Just Might. De Austin Mills remix. En daarvoor nog de USA Summer Mix. Van een plaat uit de jaren 80. King and Love and Pride. We blijven in de 80's en doen dan met een van de lekkerste zomerhits aller tijden. Althans, dat vind ik persoonlijk nog steeds. Deze van Ryan Paris. Dolce Vita in de extended version.

zomerhit uit 1991, gemaakt door een man die destijds ook heel veel mixen maakte, David Morales. En die maakte lekkere platen, lekkere mixen die eigenlijk een heel nieuw geluid gaf aan de platen van die tijd. Dat was Incognito en Jocelyn Brown, Always There. Hier in de zomerspecial, daarvoor nog Ryan Paris en Dolce Vita. En dit is Mojo en Lady Hear Me Tonight in de Roy Davis Jr. Universal Soldier Mix. En dat is een hele mond vol.

Ja, ik vind het heel leuk gedaan. Dit is een beetje de sound ook van de Purple Disco Machine, die momenteel ook nog steeds populair zijn met hun op disco en jaren 80 sounds gestoelde muziek. En dat geldt ook in dit geval voor deze. Het is een mix gemaakt door Rivas. En Rivas, dat is een of andere DJ, ik weet niet waar hij vandaan komt, maar die maakte wel een hele fijne uitvoering van deze Color My Love. Een plaat uit 1984 van Fun. Italo Disco dus, maar dan in een spiksplinter nieuwe jas gedraaid. Leuk om deze keertje te draaien in Listen to the Music. En daarvoor nog Mojo en Lady. En dit is muziek van dit moment. Een plaat die momenteel nog steeds in de top 40 staat. De Bauza en Magnetic in de Sam Remix.

Desireless Voyage, Voyage, die mag natuurlijk niet ontbreken. Een Franstalige zomerhit in de zomerspecial van Listen to the Music in de mix gedraaid. De Extended Remix. Daarmee sluiten we bijna af. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is een fijne van de BB&Q Band, ook wel bekend als de Barbecue Band natuurlijk, BBQ. On the Beat van Camilio Remix, die is de laatste die je vandaag hoort. Natuurlijk hoop ik dat je volgende week weer afstemt voor de nieuwe aflevering van de zomerspecial van Listen to the Music. We gaan er nog eventjes mee door, dus reden genoeg om lekker te blijven luisteren naar dit radioprogramma. Tot volgende week!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Eg.
1: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
0: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwenstad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwenstad Radio. Going Underground.

Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Going Underground, aflevering 1402 van vrijdag 24 juli 2026. Die wij aftrapten met Abolish Up Yours, een demo uit 1976 van de band X-Ray Specs. En dat is het thema van deze uitzending. Allemaal demo's van bekende, misschien zelfs wat minder bekende alternatieve bands uit de jaren 70 en jaren 80. En eentje zelfs uit de jaren 90. En dat allemaal dus in het kader van even wat minder nieuw materiaal om een leuke uitzending mee te vullen. Dus heb ik dat voor volgende week doorgeschoven. En nu dus gewoon weer een thema-uitzending, demo's. Ik ben zelf een enorme demo-freak. Dus zodat ik heel veel demo's heb verzameld. Daarnaast verzamel ik ook bijvoorbeeld radiosessies van de BBC en andere dingen. Omdat dat ook altijd hele interessante opnames oplevert. Dit is trouwens een officiële release. Je zou het niet zeggen aan de kwaliteit. Maar blijkbaar was de demo die ze hadden opgenomen alleen nog maar op een oude cassette terug te vinden. Die hebben ze gedigitaliseerd. En die is verschenen op Let's Submerge. Een dubbel CD uit 2006 die alle de opnames van de X-Ray Specs bij elkaar zet. Samen met nog twee singles die Polystyrene onder haar eigen naam heeft uitgebracht. Voordat de band X-Ray Specs bestond, werd opgericht, zeg maar. Een andere band die ook al bestond voordat ze doorbraken met onder de naam Dead Boys, was bijvoorbeeld de band Frankenstein. In 1975 namen ze in oktober 1975 namen ze een nummer op wat later als single zou verschijnen op de debuutplaat van Dead Boys. De zanger Steve Butters zat ook in de band Frankenstein, dus vandaar dat het nummer ook meegenomen is. Ik heb het over Sonic Reducer, misschien wel het allerbekendste nummer van de band Dead Boys. Hier hoor je dus de opname opgenomen in de zolderstudio van Rocket from the Crypt. En dat is een andere band die op dat moment ook in New York aanwezig was en daar vrij veel dingen deed. Er zijn toen drie nummers opgenomen in die, op die zolder en die zijn als demo gebruikt. Daar hoor je dus dit nummer van. De versie uit 1975 van Sonic Reducer. Hier hoor je Frankenstein. Met een wel heel bekend nummer. Sonic Reducer. 1975.

En dat waren de Sex Pistols met het nummer Who Was It, oftewel EMI. Opgenomen in 1976 en verschenen op de official Spunk LP die in 1977 voor het eerst verscheen. En bestond uit demo-opnames voor het grootste gedeelte opgenomen door Dave Goodman, maar voor een deel ook door bijvoorbeeld een Chris Spedding. Voor wie deze sessie precies is, weet ik niet. Maar het is in ieder geval een afwijkende versie van de bekende plaats van de Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Hoe was dit dus? Oftewel EMI, ook een demo-versie van de Sex Pistols uit 1976. En dit is een nummer dat is opgenomen in de studio. Voor een deel ook in de oefenruimte en daarna afgemaakt in de studio waar wat overdubs zijn gedaan. En daarvoor hoorde je een nummer dat echt in de oefenruimte is opgenomen. Dat is ook wel een beetje verschil. In de jaren 70 en jaren 80 werden er nog wel wat demo's opgenomen. Gewoon live in de oefenruimte. Omdat het gewoon het enige haalbaar was op dat moment voor de band, omdat een studio gewoon te duur was. Maar andere bands die bijvoorbeeld een contract hadden, die konden ook demo's opnemen om te kijken of het enerzijds of de ideeën werkten, maar anderzijds ook om het aan de platenmaatschappij te laten horen in het kader van dit is ons werk, zien jullie nog wel zitten om daar geld in te steken om het uit te brengen. Een van die bands die dat is, was Suzy and the Banshees. In 1986 verscheen de plaat Tinderbox. En het jaar daarvoor hebben ze op diverse plekken demo's opgenomen, waaronder ook een nummer dat uiteindelijk niet op die plaat zou verschijnen, maar wat wel als een single zou komen. Later zou een vroege versie van de sessies van Tinderbox van dit nummer wel op de cd-heruitgave komen. Maar dit is dan nog een demo-versie van daarvoor. Song from the End of the World. Hier hoor je Suzy and the Banshees, ergens in 1985 opgenomen als een demo. Song from the End of the World, Suzy and the Banshees, de demo-versie.

Dead Can Dance, het nummer Frontier, een demo uit 1983 die werd opgenomen in de voorbereiding op de plaat Dead Can Dance in 1984 verscheen en waar die nummer in iets uitgebreider en iets langzamere versie te vinden is. Dit is dus een demo, ze zijn in 1981 begonnen als band, hebben daarvoor nog in andere bands gezeten en demo's gemaakt waar ook het een en ander van bekend is. Er is zelfs een hele plaat uitgebracht met de zangeres, dat wat meer een wave punkachtige plaat is. En dit is dan heel wat anders, want deze band was heel erg gericht op, zeg maar, gewoon het mengen van wereldmuziek met vooral percussie en wat etherische zang, waar ze heel erg bekend mee zijn geworden. Ze zijn nog steeds actief, hoewel wat minder frequent qua plaatwerk, maar nog steeds bezig. Dead Can Dance dus, met het nummer Frontier van de demo's voor Dead Can Dance uit 1983. Een andere band die eigenlijk pas tweede helft van de jaren 80 bekendheid kreeg, is de band Sisters of Mercy. Ze hebben natuurlijk diverse platen uitgebracht en daar zijn ze ook erg bekend mee geworden. Maar ze waren in het jaren 70 al actief en ze hebben ook demo's opgenomen. Waaronder ook demo's voor een EP die Floor Show zou heten. Die zou in 1981 uitkomen, maar die is nooit uitgebracht. Maar de demo's zijn nog wel bekend en ook uitgelekt. Daar ga je nu twee nummers van horen die in elkaar overlopen. Nummers Teachers en Adrenochrome. Allemaal afkomstig dus van die EP die Floor Show zou heten. Demo voor me is opgenomen, nooit is uitgebracht. Die hoor je dus uit 1981. Sisters of Mercy met Teachers. Adrenochrome.

Killing Joke met Are You Receiving? En ik begin een beetje te twijfelen dat het wel een demo-versie is, want het klinkt wel heel erg clean. Maar het is wel een nummer dat ook op hun eerste single verscheen. En volgens de informatie die ik heb, is dit wel een demo die in 1980 is opgenomen in voorbereiding op die opnames van die single, maar ook van de eerste plaat. Killing Joke dus met Are You Receiving? Altijd wel een lekkere band, zeker uit de begintijd. Omdat het lekker krast, lekker compromisloos is. Killing Joke dus met Are You Receiving? Een andere band uit de jaren 90 die ook een cultstatus heeft gekregen is de band Butthole Surfers. In 1995 namen ze een aantal demos op en dan ga je het nummer The Lord is a Monkey horen. En dat is een nummer. Ja, ik heb er niet heel erg veel informatie over kunnen vinden wanneer het is opgenomen enzovoorts, want dat is allemaal heel erg lastig om te vinden. De tracklisting die klopt nooit met de nummers die je zelf hebt en dat soort dingen allemaal. Dus dat was het heel lastig om dat te vinden. Maar in ieder geval dit nummer heb ik dus wel kunnen vinden. The Lord is a Monkey, opgenomen in 1995 als een demo. Hier dus Butthole Surfers. Met een lekker ruige versie. Waarschijnlijk ook ergens opgenomen met een eigen recorder in de oefenruimte. The Lord is a Monkey. The Butthole Surfers.

En na de Butthole Surfers hoorde je een band waarvan je waarschijnlijk niet zal gaan raden wie dat precies zijn. Want ze klinken heel anders op deze demo uit 1982 dan dat ze later zouden klinken. De demo is ook verschenen als onderdeel van de compilatie Bullshit Detector 3. Dat zijn verzamelaars die de band Crash op hun eigen label uitbrachten van demo's van bands die die demo's instuurden in de hoop een kans te krijgen een single op hun op het Crash label uit te mogen brengen. Maar dat dus net niet haalden, omdat die dan net weer te goed waren om in de vergetelheid te raken. Ik heb het over de band Napalm Death. Jawel, de Napalm Death. Dit is een nummer, The Crucifixion of Possessions, van die eerste demo uit 82. En als je de band nog een beetje hebt gevolgd, weet je dat er op latere demo's en ook op een verzamelaar met allerlei singles en de best of ook nog nummers staan die een beetje doen denken aan Crash, omdat ze in het begin uit die tijd door die band heel erg beïnvloed werden. The Crucifixion of Possessions dus van de band Napalm Death, een demo uit 82, ook verschenen op Bullshit Detector 3. En die is op dit moment weer in de heruitgave in een remaster te krijgen. Dus als je de plaats nog niet hebt gevonden, vroeger en je wil niet al te duur kopen voor de prijs die op disco staan, kan je hem ook gewoon in de winkel bestellen en dan krijg je ook dit nummer daar dus bij. Napalm Death. Een andere band die ook hoge ogen heeft gegooid is de band Magazine. Die foto zat in de band The Buzzcocks, die in 1976 werden opgericht naar aanleiding van een optreden van de Sex Pistols in Manchester. En niet lang na het opnemen van de demo en de eerste single Spiral Scratch besloot hij een studie te gaan volgen die hij vervolgens niet af heeft gemaakt. Hij begon met Magazine. In 1978 nam hij een demo op met een aantal nummers die zouden dienen als een opwarmetje voor de eerste plaat en de eerste singles. Het bekendste nummer is natuurlijk Shot by Both Sides, maar ik ga naar een ander nummer, Touch and Go, ook van diezelfde demo uit 1978. Hier hoor je Magazine, Touch and Go.

daar zit je niet op te letten. En is het nummer zelf weer afgelopen. Je hoort het Down in the Sewer. Een demo uit van maart 1976 door de Stranglers. Opgenomen in de Mountain Studio. Daar waar ze hun allereerste wapenfeiten vastlegden. En de zanger ben ik vorig jaar nog tegengekomen. Toen ik bij Supergrass op de tribune zat. In het vak met de Friends and Family. Hij zat toen twee stoelen achter mij. En hij is later naar de afterparty geweest. Waar ik niet naartoe kon. Omdat hij de volgende dag een vroege vlucht moest halen. Anders had ik hem zeker nog even gesproken. Want ik heb hem al een keertje eerder geïnterviewd. Ik had het dan natuurlijk over niemand minder dan... dan ben ik zijn naam natuurlijk weer kwijt. Sorry, dat is de zanger van de Stranglers in elk geval. En dit was een demo uit 1976. Maart 1976, het nummer Down in the Sewer. En later is het nummer ook weer verschenen op een van de platen. Een andere band die ook thuis op demo's opnam... en een heleboel nummers hebben opgenomen... die in het begin heel anders klonken dan op hun platen... en waarvan een heleboel nummers ook niet op plaat zijn verschenen... is de band The Jam. Ze zijn in 1973 al begonnen... en in 1974 hebben ze hun eerste demo-sessie gedaan... waarvan ik nu een nummer gedraaid. Het nummer What I Needed You. Je hoort dus een hele vroege thuisdemo van de band The Jam... toen nog in de originele samenstelling uit 1974. When I Needed You.

Tot zover de demo Plastic Passion van The Cure met een nummer waar je muziek denkt van goh, dat klinkt ergens anders van. Klopt, ze hebben dit nummer, de muziek dan later gebruikt voor een andere plaat en dat is het nummer A Night Like This die in 1985 verscheen. Maar dit was dus Plastic Passion van een Hansa demo in 1977. Ze waren destijds getekend door het Duitse label Hansa, maar daar hebben ze wat demos voor opgenomen en hebben ze nooit de plaat mee uitgebracht. En langzamerhand beginnen daar sommige dingen van uit te leggen, waaronder deze dus, de originele versie van Plastic Passion. De tekst hebben ze op een andere muziek gezet en de muziek hebben ze een andere tekst gegeven. En tot je weer twee verschillende nummers. Dat aan het eind van deze Going Underground aflevering 1402 van vrijdag 24 juli 2026. Volgende week weer gewoon een plaat, maar nu gaan we er even uit met een band die heel groot werd. Maar als je dit nummer hoort, denk je van, how the fuck is het ooit gebeurd? Het is een opname van april 1978, hun allereerste demo. En die is opgenomen in Dublin. Ik heb het over de band U2. Die hoort tot het eind van de uitzending Night Fright. Zeggen, fijn weekend. Tot volgende week. Hier is U2. Doei!

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint bij het Homo-monument in Amsterdam een herdenking van de aanslag op de Pride in Berlijn. Zaterdag viel daar een dode, tientallen mensen raakten gewond. Onder de sprekers in Amsterdam zijn burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. De haat en angst mogen niet winnen, zegt deze bezoeker.
1: Dat je om wie je lief hebt, dat daar een aanslag, ja, dat maakt je heel kwetsbaar en dat doet me pijn. En het maakt me ook angstig, maar dat wil ik niet. Ik wil niet toegeven dat terrorisme is bedoeld om bang te maken. Het maakt me ook strijdbaar. Ik wil niet toegeven aan angst. Echt niet.
0: Veel mensen uit de regenbooggemeenschap zijn nu in Amsterdam, waar World Pride wordt gehouden. De Israëlische premier Netanyahu is in Washington, op het Witte Huis. Daar is hij ontvangen door president Trump. Het gesprek was achter gesloten deuren en wordt door de Amerikanen productief en positief genoemd. De afgelopen maanden leek de relatie tussen de twee leiders te bekoelen. Netanyahu wil het liefst doorgaan met de oorlog tegen Iran en Libanon. Trump wil er vanaf. Israël heeft de Amerikanen hard nodig. En voor beide leiders komen er belangrijke verkiezingen aan. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. De familie krijgt geen extra schadevergoeding en gaat daartegen in beroep. De brand in het Franse Gironde is nog niet onder controle, al is de situatie nu stabiel. Volgens het departement laaide het vuur vandaag zeker 14 keer op. De geëvacueerde inwoners van 3 plaatsen bij Bordeaux mogen weer naar huis. Het weer, een heldere avond en nacht. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
5: Gouwestad.
6: Set your receivers.
7: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwestad Radio.
8: Due to the earthquake in the area you are calling, your call cannot be completed at this time.

0: I got a spray can. Spray them drugs.
1: Yep, dat dus. U wilde Distortion, daar heeft u Distortion. Goedenavond, hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Goudstad Radio. En online via goudstad.nl. En als het goed is ook via wat streamingsdiensten, maar het hapert hier en daar wat. Dus als je het niet kan vinden, dan ligt het niet altijd in jou. Begon met Urban Dance Squad, niet zozeer omdat zij een nieuwe plaat uit hebben, maar bijna wel. Daar hoor je iets meer over, over pak een beetje een half uurtje over. En tot die tijd heel veel muziek. Veel nieuwe muziek, maar ja, de meeste echte leuke, interessante bands zijn natuurlijk volop aan toeren, het festivalseizoen aan het afstruinen. Dus er komt niet zo ontzettend veel uit wat ik leuk vind om in Indie 2000 te draaien. Dus ik heb zo her en der eens even teruggegrepen op het afgelopen half jaar en ook nog deels daarvoor. Dus dat je dat weet, dat je denkt van hey, dit heb ik pas nog gehoord bij. Ja, dat kan kloppen, dat kan zomaar. Goed, dat geldt ook voor de volgende, Big Red. Vorige week draaide ik hem, hij is de grote man achter The Orchestra. En dat is ook nog een keer wat van draaien. Komt er ook een keertje aan. En die heeft een leuke nieuwe soort solo plaat uit. Een soort zijproject, solo project. Het is maar net hoe je het noemen wil. Isn't It Funny? Zo heet de track. Dit is Big Red.

Ik zit wel in mijn Distortion outro's vandaag. Lekker, net al de Urban Dance Squad. Een uur Big Red hoorde je. Het begint allemaal verraderlijk rustig, maar het ontaart behoorlijk aan het einde. Ik vind het een fijne plaat in ieder geval. Isn't he funny dus, Big Red. Goed, er zijn genoeg actrices, ook wel acteurs, waar een liedje nagemaakt is. Of waar in ieder geval een liedje over gezongen wordt. En nu is Keira Knightley aan de beurt. Ik heb er niet echt snel een beeld bij wie zij ook alweer is. Maar ik zit niet zo heel goed in actrices en acteurs. Maar volgens mij zat zij in Pirates of the

Je moet maar een obsessie hebben, denk ik dan. Goed, Bast, hoor je, Bast, Bast. B-A-S-H-T, Keira Knightley. Uit Ireland. Zeker, daar komt veel goede muziek vandaan, hoor. Daar komt heel veel goede muziek vandaan, nog steeds. En niet alleen dat gepiel met zo'n fiddle en een viool. Dat is hetzelfde trouwens. Maakt niet uit. Een fluitje hebben ze er altijd bij. Hè? Ja, goed. Waar was ik? FAM. F-A-M. Maar dan op de A staat een bolletje. Komen uit Antwerpen. En het is een beetje warm. De temperatuur gaat gestaag omhoog. Ook vandaag hier boven op zolder. En waar ik het programma op zit te nemen. En laten we maar eens een beetje rustiger, een beetje slomen en een beetje warme muziek draaien. Dit is Better Late Than Never. Dit is FAM.

Jij hoorde Nina Archives, Vertical, van haar album Emotional Junglist. Ze is een Britse producer, maar ze doet ook veel DJ'en en gaat een beetje door alle genres heen. En er komt er is nu net een plaat uit. Die is deze week uitgekomen, die Emotional Junglist. Dus ga daar eens naar luisteren als je dit soort dingen leuk vindt. Ja, ik heb nogal in die oude drum en bass dingen, vond ik altijd wel leuk. En daar zit dit al behoorlijk in. Dus ik vind dit stiekem wel erg leuk, dit. Nia Archives, dus als je het wil weten. Een gezelschap wat al veel langer meedraait is Death Cab for Cutie, of Cutie, hoe je het noemen wil. Hebben ook weer een nieuwe plaat uit I Built You a Tower. En daarvan ga je nu horen, is het Envy the Birds. Die kennen ze mijn kant nog niet.

Zo af en toe heb ik gewoon de onbedwingbare neiging om dit nummer weer eens een keer te draaien. Ik blijf het echt fantastisch vinden. Dat hele album Worst Case Scenario is prachtig. Toen dat uitkwam had ik echt geen idee wat me overkwam. Toen dat Suds & Soda voor het eerst op de radio langskwam. Of toen ik het voor Pinkpop zag. Ik weet niet eens meer, maar gekkenhuis. En dit vind ik echt het prijsnummer van het hele album. Hotel Lounge hoorde je dat. Be the Death of Me is de subtitel daarvan. Ik vind het echt helemaal geweldig. Dus af en toe hoor je hem eens. En aangezien het toch een beetje concomitant is in muziekland, heb ik zoiets van, weet je wat? Af en toe is een goede oude klassieker. Kan helemaal geen kwaad. Daarvoor dus Death Cab for Cutie. Ook een oude band al, maar dat was dan wel weer nieuwe muziek. Gaan we door met oude mannen nieuwe muziek maken. Ik begon dit uur met Demagog van de Urban Dance Squad. Deze mannen, met name dan Patrick heet die, ja, Root Boy. Ja, volgens mij heet die Patrick. Root Boy en DJ DNA, dat waren een beetje de harde kern van de Urban Dance Squad. DNA was de scratcher en de toestanden. En Root Boy natuurlijk de zanger, rapper, vocalist. Termen voorbij komen, hoe mensen zich tegenwoordig noemen die zingen. Maar goed, anyways, we weten allemaal wie Root Boy is, denk ik. En DJ DNA zullen de meesten ook wel weten. Nou, die zijn de afgelopen jaren toch weer een beetje met elkaar aan de gang gegaan. Die hebben een soort tribute aan zichzelf toe gedaan met Root Boy Plays the Urban Dance Squad. Daar was de DNA ook bij. En die hebben nu iets nieuws, helemaal nieuws uit. Ze noemen zichzelf Sons of Cultures Clash. Ja, Sons of Culture Clash. Moeilijke titels en dingen is Root Boy nooit vreemd. En dat geldt ook voor de titel van de plaat hier te horen. My Life as a Vending Machine. Dit is Sons of Culture Clash.

En zo begon hij ook. Sons of Culture Clash hoorde je My Life as a Vending Machine. Een nieuw project of band of hoe je noemen wil dus van Root Boy en DJ DNA. Voorheen Urban Dance Quad. Goed, als je de naam Skullcrusher hoort als bandnaam, dan denk je, nou, dat gaat van dik hout, dikke gitaren, harde distortions, ellende toestanden, maar niets is minder waar. Het is iemand die heel braaf, lief, mooi luisterliedjes maakt achter een piano. Luister maar, March is dit, het is live, het is blijkbaar wat ouder, ik ken dat nog niet, maar dit is net uit, dus het draait gewoon lekker. Skullcrusher dus, March.

Ik zat bijna een beetje in te dutten, jongens. Ik zat niet op te letten. Skullcrusher hoorde je. March, de live versie daarvan. Vrij bijzonder wel, moet ik zeggen. Ze komt uit Amerika. Ik heb even snel wat opgezocht. Want ik heb dit via zo'n nieuwsbrief van Secret Canadian. Daar komt ze vandaan. Ze komt uit New York, maar ze zit op Secret Canadian. Zo moet ik het zeggen. En wat wel aardig is, als je dus inderdaad op een Wikipedia-pagina kijkt, dan wordt er eens verteld, dit is wat articles about a musician. En dan krijg je voor die in dat zoek naar Biohazard en naar Power From Hell en allerlei andere grove metal bands die blijkbaar dezelfde naam op de een of andere manier gebruiken. Maar dit was heel rustig aan, Skullcrusher. Feeble Little Horse. Dat is een ander gezelschap die ik gevonden heb. Allemaal leuk. De Amerikaanse indie rock, heel veel ingewikkelder is het allemaal niet. En ze maken toffe muziek, vind ik. Dus ik vond, we zetten hem een keertje in. Dior, dat is de track die je gaat horen. Dus Feeble Little Horse.

Feeble Little Horse, dus hoorde je Dior, dat was de tracknaam. Ja, een soort high school band. En het klinkt leuk. Ik weet niet of het ooit echt potten gaat breken, maar het is best een leuke plaat. Goed, best een leuke plaat, Peter. Beetje positief. Goed, Get Down Services. Daar heb ik afgelopen pak een beetje anderhalf, twee jaar best vaak dingen van gedraaid. Vind ik een leuke band. En ze hebben een nieuwe plaat uit. Cha-Cha Slide heet die. Dit is Get Down Services.

0: Psalm 6.
1: Ja, maar ook gelijk door. Get Down Services hoor je met Cha-Cha Slide. Ik vind het een leuke band. Het beetje dat hangige, dat sickenurige, dat vind ik erg prettig. Goed, Johnny Marr zat natuurlijk ooit in The Smiths samen met die hele... Ja, ik vind het, sorry, maar ik weet dat ik heel veel mensen boos maak. Maar ik vind het een hele nare man, die Morrissey. En van nar, raar vruur vind ik het. Maar daar zat hij dus mee in The Smiths. Ergens in de jaren 80 is gestopt. Maar Johnny Marr, die speelt behalve... uitstekend gitaar, maakt hij ook mooie platen zo af en toe. En daar gaat hij gewoon gestaag mee door. Er is een nieuwe plaat uit, Ophelia heet dat ding. En die ga je nu horen. Er komt een album ook aan, of het is er misschien nog. Nee, dat komt eraan. Maar dit is een fijne eerste kennismaking weer. Johnny Marr dus, Ophelia.

Ja, Ophelia dus. Nieuw werk van Johnny Marr. Prachtige plaat. Goed, ik heb nog heel eventjes tot het nieuws ga je luisteren naar de nieuw van de staat. Dit is Glory.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren naar schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
1: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
0: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad.
7: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

onmiskenbaar Perfect Circle. En door allerlei vakantietje en dingetjes. Er is van alles nog wat tussen gekomen. Heb ik hem niet zo gek vaak gedraaid. Wat ongebruikelijk is, want ik vind Perfect Circle helemaal geweldig. Dus vandaar toch een keertje aan het begin van dit uur dan maar. Hoor je Starless, nieuw werk eerder dit jaar uitgekomen van A Perfect Circle. Oh, fijn. Oké, okay, Nothing But Thieves. Dat is een band die je niet zo gek vaak hoort in dit programma. Het is allemaal een beetje te bombastisch naar mijn zin. En te groot en te pretentieus. Maar het zo af en toe is het best eens een keer leuk om te draaien. Zo ook deze. Ik ga er het wel heel, iets heel flauws achteraan doen. Maar goed, degene die mij een beetje kennen, zullen het ongetwijfeld wel snappen als ik de titel van de plaat noem. En anders kom ik er zelf achter. Het is een vrij lange plaat. Nothing But Thieves dus. Hun nieuw werkje Stray Dogs. Nou, kom op. Ik heb hier wat IT-problemen.

soms kan ik mezelf niet helpen. Het spijt me. Nee, het spijt me helemaal niet eigenlijk. Goed, je hoorde allereerst Stray Dogs van Nothing But Thieves. En daarna de Stray Cats. Stray Cats Trot, heerlijk. En ik ben ontzettend een sucker voor die oude muziek. Ik hou er ontzettend van. Dus af en toe hoor ik het er gewoon eens een keertje tussendoor. Nieuwe muziek, ook tof natuurlijk. Mouth Ulcers. Ulcers heette ze. Ze noemen zichzelf in ieder geval The Space.

Oh ja, heerlijk. Mouth Oil Ulcers. Ulcers. Space hoor je. Goed, nou, het zal je niet ontgaan zijn dat de maand juli ontzettend warm was. Zeg maar gerust heet op sommige momenten. En blijkbaar was dat in de UK ook hetzelfde. Want de band Amazons die hebben daar een liedje over gemaakt. Of ze hebben het voorzien. Ik geloof dat de plaat al op 10 juli uitgekomen is. Dus dat is maar eventjes... ja, ze hadden een goede weersverwachting, weersverspelling, zeg maar, die ze konden maken. Want de nieuwe track van de Amazons heet One Hot July. Nou, laten we daar maar eens naar gaan luisteren.

One Hot July. Ja, en ze konden niet meer gelijk hebben, denk ik. Leuk maar afwachten hoe augustus gaat worden. Die Amazons hoorde je dus. Peter Gabriel gaat gestaag door met zijn project OI. Elke maand komt er een track uit in twee verschillende versies. De Bright Side en de Dark Side mix. En aan het einde van het jaar moet dat resulteren in een heel album. Dat heeft hij al eerder gedaan. Dat heette I.O. Dus ondanks dat de man extreem creatief is, is dit er niet bijster origineel. Maar ach, het zijn vergeven. Dus deze maand is weer een nieuwe uitgebracht. I Belong to the Sky. Dat is de naam van de track die je gaat horen. En de versie die je gaat horen is de Dark Side Mix. Dit is Peter Gabriel.

Ja, het is 100% Peter Gabriel natuurlijk. Hè. I Belong to the Sky, The Dark Side mix hoor je dus van Peter Gabriel. En ja, aan het einde van het jaar zou ik dat hele album wel weer gaan kopen. Net als de vorige keer. Ik kan het ook niet helpen. Goed, Yard Act, de mannen hebben een ontzettend toffe plaat uitgebracht. You're Gonna Need a Little Music, zo heet dat. Vorige week draaide ik de titeltrack daarvan. Vandaag hoor je de openingstrack van het album Empty Pledges. Dit is Yard Act.

0: shit off and listen. We'll switch this shit off.
1: Ja, het klinkt weer als gedreven als altijd, zullen we zeggen. Yard Act hoorde je met Empty Pledges. Dus de openingsplaat van hun nieuwe album You're Gonna Need A Little Music. Goed, door naar Nederland. Joshua Peter. Ja, ik had nog nooit voor de goede man gehoord. Hij is toch al eventjes bezig. En hij heeft nu een EP'tje uit Bones, heet dat. Het is, het is een bijzondere zanger eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik weet deze boeken nou precies aan kom. Maar hij heeft een. Ik vind het wel erg mooi wat hij maakt, stiekem. Dus laten we eens gaan luisteren. Bones is dit, Joshua Peter.

Ja, stopt hij ineens. Dat dus. Joshua Peter hoorde je dus. Hij komt uit Nederland, Noord-Holland om precies te zijn. Als je het precies wil weten, ergens daar vandaan. En ik vind het wel een goede plaat eigenlijk, als ik eerlijk ben. Dus ik ga hem af en toe wat vaker inzetten. En ik ga wat meer van de goede man proberen te beluisteren. Bones, zo heet zijn EP'tje. EP, Peter, klein woordje doen we niet aan. Hè? Goed, Lisa Molinaro. Ik weet er niet zo heel erg veel van. Behalve dat zij een soort van licht feministisch indie pop maakt. En nou, luister maar eens. Peach Fuzz, dat is het titel, de track van het singeltje. Er is nu ook ergens een album uit, als het goed is van haar. Maar daar weet ik nog niet zo heel veel van. Dus daar ga ik het nog niet over hebben. Dat komt misschien nog wel een keertje. Dit is Lisa Molinaro.

Lisa Molinaro, zo heet zij dus. Speechfuzz, dat is wat je hoorde. Goed, we gaan even een flinke puisterie maken. Even rachen. Met een gezelschap wat ik tegenkom op Bandcamp. En daar vis ik vaak heel leuke dingen vandaan. En dit was gewoon eens even ouderwets, ja, pittig, zeg maar. From First to Last, dat ga je horen. Dat is de band waar het over gaat. Dit is Your Name in Red Ink.

Ja, dubbele bass. Waar hoort u die nog tegenwoordig zomaar vandaag de dag? Your Name in Red Ink, zo heette de plaat. From First to Last, dat was de naam van de band. Dus dat. Goed, even terug naar iets traditionelers. Een beetje country-achtig wordt het ondergeschaard. Ik heb hem nog niet helemaal door waarom, maar dat zal meer aan mij liggen, denk ik. Shaboozy, het is een donkere meneer die dan country maakt. En dat schijnt dan nog steeds heel bijzonder te zijn. En wat mij triggerde is dat hij hier in deze plaat bijgestaan wordt door Leon Bridges. En Leon Bridges, met name zijn eerste album, heb ik helemaal stuk gedraaid. Vind ik geweldig. Dus laten we er gewoon eens lekker naar gaan luisteren. Burn It Down, zo heet de track die je gaat horen, is Shaboozy samen met Leon Bridges.

Die stem van Leon Bridges hierdoor blijft wel erg mooi hoor. Burn It Down hoor, die is Shaboozie. Dus samen met Leon Bridges, heerlijk. Goed, dat wacht ons een beetje aan het einde van deze Indie 2000. Ik heb nog een stukje instrumentaal. En wat voor instrumentaal? Pittig, zeg maar. Nee, gewoon hach. Echt hard. Ze noemen zichzelf Russian Circles. Komt uit Chicago. En ze maken tekstloze harde muziek, zeg maar. Dit is Empath tot het uur van 10 uur. Tot de volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij het Homo-monument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
1: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
0: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
2: Die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier 1 meter de lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrasht.
0: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Halve Stad.
5: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Nostalgische Gouwe Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraans schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en het zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door

0: aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Dit is Halve Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.